0: Ja, dus lijkt om de laan net te doen.
1: Wat is er aan het doen?
0: Ja, baby, lijkt om te doen.